0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Actief, de muziek van jouw leven.

Actief, de muziek van jouw leven.

0: weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Er is een schimmelinfectie ontdekt in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is, maar die nu dus opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Nu, de schimmelinfectie kan dodelijk zijn, maar voor gezonde mensen is die ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan die schimmelinfectie rare gevolgen hebben, maar voorlopig dus niet panikeren. In het Jubelpark in Brussel is een gigantisch Amerikaans feest geweest ter ere van de 250ste verjaardag van de VS. Op de gastenlijst stonden 9000 mensen, kostte plaatje 5 miljoen euro. Geld dat ambassadeur Bill White is gaan ronselen bij Belgische bedrijven. Uit economische belangen om goed zaken te kunnen doen met de VS hebben heel wat bedrijven gedoneerd. De dodentol na 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat op 1450 doden. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. In de Duitse stad Bochum is een bruiloftsstoet ontaard in een botspartij met 7 wagens, dat meldt de politie. 7 auto's die onderweg waren naar een feest knalden op elkaar. 3 mensen raakten lichtgewond, maar de materiële schade is groot. In totaal zo'n 250.000 euro. En Israël blijft maar doorgaan. Die heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon, meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper 2 dagen nadat de 2 landen een intentieakkoord hadden om de wapens neer te leggen. Israël heeft het alweer eens gemunt op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Bij die aanvallen zou 1 Israëlische soldaat om het leven zijn gekomen. Ja, de temperaturen in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.
3: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Mooi hè, deze Bright Eyes van Art Garfunkel, 1979 ook alweer vandaan. 29 juni zijn vandaag de 180ste dag van het jaar 2026. Maandag, ja, twee kende zit er ook alweer op hem. Straks krijgen we Stevie B, Because I Love You, Oasis, Wonderwall en deze... Can You Feel the Love Tonight van Elton John. Welkom bij Actief, welkom in Breakfast Club. De komende twee uurtjes.

Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be. Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek. De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

You're 16, Johnny Burnett. Er zijn werken in Maldegem tussen vandaag maandag 29 juni en vrijdag 3 juli hersteld fluxies het wegdek in de Harinkweg en de Lange Dreef na de aanleg van een hassenleiding. En tijdens de werken is alle verkeer verboden in de Harinkweg tussen de Sint Maartensdreef en de Lange Dreef en in de Lange Weg tussen het kruispunt met de Harinkweg en huisnummer nummer 8. Er geldt een omleiding via de N44 en de Kleidkalseide. Ook op andere locaties waar het wegdek werd opgebroken voor de aanleg van de hasleiding zullen herstellingswerken plaatsvinden. De gemeente zal via haar communicatiekanalen meedelen wanneer die werken worden uitgevoerd. Muziek van de Isley Brothers komt eraan. This Old Heart of Mine en de hit van Julie en Claire. We gaan naar 1987 en heeft het over heel

0: Ja, de temperaturen in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Brick House, de Commodores waren dat nummertje uit 1978 en daarvoor nog ruim 6 minuten lang Nothing Else Matter van Metallica. Het lokale bestuur van Assenede vraagt dat Vlaamse gemeente en de gouverneur van Oost-Vlaanderen actief betrokken worden bij de besluitvorming over de mogelijke bouw van 2 nieuwe kerncentrales in de regio Terneuzen, Nederland. Volgens de gemeente mag het overleg niet pas plaatsvinden nadat een definitieve locatie is gekozen.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment, Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems.

0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Pray van Take That en Black Slate met Amigo. We gaan naar de top van het uur met Foxy Foxtrot, Nico Haak en de Paniekzaaiers. Tot straks, hè?

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief.

0: je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: In Maasmechelen is een man van 25 verdronken in de Maas, bevestigt het Limburgse parket. Volgens de eerste vaststellingen ging de man zwemmen in de Maas, maar daar liep het mis. Het parket houdt alle opties open, ook een verdacht overlijden. Het onderzoek loopt nog. Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is en die dus nu opduikt in uitgerekend een ziekenhuis. De schimmelinfectie, kijk daar gaan we, is voor gezonde mensen eigenlijk ongevaarlijk. Maar voor mensen met een zwakke gezondheid kan die schimmelinfectie dodelijk zijn. In het Jubelpark in Brussel is het verjaardagsfeest van Bill White gehouden naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de VS. Volgens de ambassadeur tekenden 8.850 mensen present. Ja, spetterend vuurwerk was er. Drones die de vlag vormden van de VS. Een uit de kluiten gewassen taart, die was er natuurlijk ook. En premier Bart De Wever die ook het woord nam. Mark Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO, was aanwezig. Ja, en tal van andere prominenten. Dat er daar met geld gegooid is, is ook wel duidelijk. Het hele feestje kostte 5 miljoen. Naar het WK voetbal dan. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos is uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Canada. De winnende goal werd gemaakt in toegevoegde tijd. En dat betekent dat Canada de 8e finales speelt tegen de winnaar van het duel Nederland-Marokko. Afwisselend wolken en opklaringen, minima 17 graden. Hier en daar een onweersbui, maar overwegend droog. Het blijft dus ook zonnig en 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui. En maxima steeds tussen 26 en 27 graden.
0: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

is Radio Actief. Actief. De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

Too much heaven, the Bee Gees, back to the 70s. En de gemeenteraad van Alsteneden die heeft een nieuw participatieplan goedgekeurd. Daarmee wil het lokaal bestuur inwoners nauwer betrekken bij het beleid en hen meer kansen geven om mee te denken over projecten en beslissingen. Bij elk beleidsproject zal voortaan vanaf de start bekeken worden hoe inwoners betrokken kunnen worden. Wanda Jackson, Let's Have a Party, Missing Everything But a Girl, and All Day and All of the Night, The Kinks.

0: Radioactief. Jouw classics, jouw leven.
1: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Itchy Breaky Hearts, Billy Rice, Cyrus, Imagination met Music and Lights en Clo Clo. Claude François begon het rijtje van drie met Jeva Ario. Van 3 tot 7 juli voert aannemer Constructorium Bravo 4 een uitzonderlijke operatie uit aan het knooppunt Zeeschipstraat Everhemse Steenweg in Gent. Bestaande spoorbrug over de R4 wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe. Voor de werken wordt de R4 in de nacht van 3 op 4 juli volledig afgesloten tussen Transuniverse en het knooppunt Zeeschipstraat en Everhemse Steenweg. Dus ja, je zal er moeilijk naar Gent geraken. Hè. En een nieuwe spoorbrug wordt dan tijdelijk naast haar definitieve locatie geplaatst. Zo kan de aanleg van de toekomstige tunnel onder de R4 verder gaan. Vanaf 13 juli zal de brug bovendien tijdelijk dienst doen als fietsbrug. Hè. Percy Sledge, True Love Travels on a Gravel Road.

Ja, en natuurlijk ook nog meegeven dat daarnaast het treinverkeer tussen Eeklo en Gent onderbroken zal worden van 3 juli om 22 uur tot 7 juli om 4:30. De NMBS zet dan vervangbussen in. Vanaf 7 juli rijden de treinen opnieuw via een tijdelijke spoorverbinding naast het bestaande spoor.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-.

Nederlandse band die furore maakte in de jaren 70, jaren 80. Onder meer met deze You and Me uit 1980, Spargo. En dat was het Breakfast Club de afgelopen twee uurtjes. Nog een hele fijne maandag en graag tot morgen.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Radio Actief. De muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: In Maasmechelen is een man van 25 verdronken in de Maas, bevestigt het Limburgse parket. Volgens de eerste vaststellingen ging de man zwemmen in de Maas, maar daar liep het mis. Het parket houdt alle opties open, ook een verdacht overlijden. Het onderzoek loopt nog. Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is en die dus nu opduikt in uitgerekend een ziekenhuis. De schimmelinfectie, kijk daar gaan we, is voor gezonde mensen eigenlijk ongevaarlijk. Maar voor mensen met een zwakke gezondheid kan die schimmelinfectie dodelijk zijn. In het Jubelpark in Brussel is het verjaardagsfeest van Bill White gehouden naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de VS. Volgens de ambassadeur tekenden 8.850 mensen present. Ja, spetterend vuurwerk was er. Drones die de vlag vormden van de VS. Een uit de kluiten gewassen taart, die was er natuurlijk ook. En premier Bart De Wever die ook het woord nam. Mark Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO, was aanwezig. Ja, en tal van andere prominenten. Dat er daar met geld gegooid is, is ook wel duidelijk. Het hele feestje kostte 5 miljoen. Naar het WK voetbal dan. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos is uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Canada. De winnende goal werd gemaakt in toegevoegde tijd. En dat betekent dat Canada de 8e finales speelt tegen de winnaar van het duel Nederland-Marokko. Afwisselend wolken en opklaringen, minima 17 graden. Hier en daar een onweersbui, maar overwegend droog. Het blijft dus ook zonnig en 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui. En maxima steeds tussen 26 en 27 graden.
0: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waardtraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. De Havertzeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens truck en tractor pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap. Truck en tractor pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Vandaag start in Eeklo een proefproject aan een van de drukste kruispunten van de stad. Het kruispunt van de Oostveldstraat en de Stationsstraat wordt heringericht tot een punt met 3 in plaats van 4 rijvakken. En er zijn ook plannen om het fietspad langs de N9 ter hoogte van het station veiliger te maken. De politiezone Meetjesland Centrum heeft een eigen rollentestbank aangekocht om beter te controleren of elektrische tweewielers voldoen aan de wettelijke normen. De testbank, die €21.700 heeft gekost, controleert elektrische steps, e-bikes en fatbikes. Afgelopen weekend zijn de Adriaan Brouwer bierfeesten in Oudenaarde stilgelegd, net voor het optreden van de hoofdact Meteor. Door de aangekondigde onweersbuien vonden de stad en de organisatie het niet veilig genoeg om het evenement verder te laten doorgaan. Na de steekpartij van vorige week aan het station van Sint-Niklaas zijn ondertussen 4 minderjarigen opgepakt. Eerder waren al 2 minderjarige verdachten opgepakt en bij de steekpartij raakten een 18-jarige en een 16-jarige gewond. En de vermoedelijke daders die zijn allemaal afkomstig uit Antwerpen. De extra veiligheidsmaatregelen die Wetteren had genomen aan het openluchtzwembad De Warande blijven behouden tot midden deze week. Daarna volgt een evaluatie. De maatregelen die kwamen er na een vechtpartij waarbij de politie 2 keer moest tussenkomen. Denderleeuw is de snelst groeiende gemeente van onze provincie Oost-Vlaanderen. Sinds het jaar 2001 steeg het inwonersaantal er met bijna 24%, volgens cijfers van de Europese Commissie. De groei die komt er vooral door de instroom van mensen uit Brussel die op zoek zijn naar betaalbare woningen langs een vlotte spoorverbinding.
1: Dit is Radio Actief. Actief.
3: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Ja, de temperaturen in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Vandaag start in Eeklo een proefproject aan een van de drukste kruispunten van de stad. Het kruispunt van de Oostveldstraat en de Stationsstraat wordt heringericht tot een punt met 3 in plaats van 4 rijvakken. En er zijn ook plannen om het fietspad langs de N9 ter hoogte van het station veiliger te maken. De politiezone Meetjesland Centrum heeft een eigen rollentestbank aangekocht om beter te controleren of elektrische tweewielers voldoen aan de wettelijke normen. De testbank, die €21.700 heeft gekost, controleert elektrische steps, e-bikes en fatbikes. Afgelopen weekend zijn de Adriaan Brouwer bierfeesten in Oudenaarde stilgelegd, net voor het optreden van de hoofdact Meteor. Door de aangekondigde onweersbuien vonden de stad en de organisatie het niet veilig genoeg om het evenement verder te laten doorgaan. Na de steekpartij van vorige week aan het station van Sint-Niklaas zijn ondertussen 4 minderjarigen opgepakt. Eerder waren al 2 minderjarige verdachten opgepakt en bij de steekpartij raakten een 18-jarige en een 16-jarige gewond. En de vermoedelijke daders die zijn allemaal afkomstig uit Antwerpen. De extra veiligheidsmaatregelen die Wetteren had genomen aan het openluchtzwembad De Warande blijven behouden tot midden deze week. Daarna volgt een evaluatie. De maatregelen die kwamen er na een vechtpartij waarbij de politie 2 keer moest tussenkomen. Denderleeuw is de snelst groeiende gemeente van onze provincie Oost-Vlaanderen. Sinds het jaar 2001 steeg het inwonersaantal er met bijna 24%, volgens cijfers van de Europese Commissie. De groei die komt er vooral door de instroom van mensen uit Brussel die op zoek zijn naar betaalbare woningen langs een vlotte spoorverbinding.
0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: De buitenschoolse opvang wordt in september op veel plaatsen duurder. Hier en daar verdubbelt de prijs, dat schrijft het Nieuwsblad. Het komt doordat lokale besturen vanaf dan zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en dus ook sport- en muzieklessen moeten aanbieden bij voorbeeld. In Mechelen bijvoorbeeld verdubbelt de prijs, maar €1,50 per begonnen half uur. Er is gisteravond opnieuw geschoten in Anderlecht in Brussel. Het gebeurde in de Kuregemwijk. De politie vond er kogelhulzen. Het is niet duidelijk wie de dader is en of er slachtoffers zijn. Twee mensen die mogelijk betrokken waren bij de schietpartij zijn zelf wel naar de politie gestapt. Het onderzoek loopt. In Tirol, Oostenrijk zijn 200 mensen geëvacueerd omdat grote modderstromen de wegen blokkeren. Die ontstonden na hevige onweersbuien en hagel. En tot vanavond wordt daar nog noodweer voorspeld. Verschillende toeristen zaten vast in Tirol. Het leger haalt daar nu met een helikopter mensen weg. Eerst vrij zonnig, later wat stapelwolken, 27 graden. Tot morgen zon en wolken, zo goed als droog bij 26 graden.
0: Radioactief,

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoogte.

0: Hoge Goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

Vandaag krijgen we een mix van zon- en wolkenvelden, maar het blijft overal droog. De temperaturen die liggen tussen de 23 en 27 graden, met aan de kust rond 20 à 21 graden. De wind die waait zwak tot matig uit westelijke richtingen. Vanavond en vannacht wordt het dan helder tot licht bewolkt en later schuift hogere bewolking binnen. De minima die dalen naar 13 tot 17 graden. Morgen dinsdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog, al kan een lokaal buitje ontstaan. Maxima krijgen we rond 22 graden aan zee en 25 graden in het binnenland en tot 28 graden in het uiterste zuiden.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Het Vertrouwenscentrum in Vlaanderen ontving vorig jaar ruim 7600 meldingen over bijna 11.400 kinderen. Dat zijn er 450 meer dan in 2024. Minister Genet trekt 1,5 miljoen euro extra uit voor snellere hulp. Hulp zoeken kan via het gratis nummer 1712. De politie onderzoekt twee schietpartijen in de Kurigemwijk in Brussel van gisteravond. Twee mogelijke slachtoffers stapten zelf naar de politie. Er zijn nog geen daders gevat. De foteconomie blokkeerde dit jaar al bijna 1000 verdachte websites, zoals bijvoorbeeld nepwinkels. Minister Rob Beenders van Consumentenbescherming voert de controles op. Al 300.000 mensen zagen een waarschuwingspagina. In Willebroek is een dronken bestuurder met een levenslang rijverbod gevat gisteravond, na een vluchtmisdrijf bij een ongeval met materiële schade. Volgens een Amerikaans ambtenaar zitten de gesprekken voor een definitief vredesakkoord in het Midden-Oosten op schema, ondanks wederzijdse aanvallen afgelopen weekend. Tennisser Zizou Berghs stijgt na winst in Eastbourne naar de 37e plaats op de wereldranglijst, zijn hoogste positie ooit. Yannick Sinner blijft de nummer 1. Vandaag zonnig en droog, 27 graden. De komende dagen blijft het rond 4 à 25 graden met zon, wolken en een lokale bui. Later deze week wordt het alweer warmer.
0: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs, doorlopend vanaf 11 uur

aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant de Kaaipoort. Dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de kaaipoort.nl.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Vandaag start in Eeklo een proefproject aan een van de drukste kruispunten van de stad. Het kruispunt van de Oostveldstraat en de Stationsstraat wordt heringericht tot een punt met 3 in plaats van 4 rijvakken. En er zijn ook plannen om het fietspad langs de N9 ter hoogte van het station veiliger te maken. De politiezone Meetjesland Centrum heeft een eigen rollentestbank aangekocht om beter te controleren of elektrische tweewielers voldoen aan de wettelijke normen. De testbank, die €21.700 heeft gekost, controleert elektrische steps, e-bikes en fatbikes. Afgelopen weekend zijn de Adriaan Brouwer bierfeesten in Oudenaarde stilgelegd, net voor het optreden van de hoofdact Meteor. Door de aangekondigde onweersbuien vonden de stad en de organisatie het niet veilig genoeg om het evenement verder te laten doorgaan. Na de steekpartij van vorige week aan het station van Sint-Niklaas zijn ondertussen 4 minderjarigen opgepakt. Eerder waren al 2 minderjarige verdachten opgepakt en bij de steekpartij raakten een 18-jarige en een 16-jarige gewond. En de vermoedelijke daders die zijn allemaal afkomstig uit Antwerpen. De extra veiligheidsmaatregelen die Wetteren had genomen aan het openluchtzwembad De Warande blijven behouden tot midden deze week. Daarna volgt een evaluatie. De maatregelen die kwamen er na een vechtpartij waarbij de politie 2 keer moest tussenkomen. Denderleeuw is de snelst groeiende gemeente van onze provincie Oost-Vlaanderen. Sinds het jaar 2001 steeg het inwonersaantal er met bijna 24%, volgens cijfers van de Europese Commissie. De groei die komt er vooral door de instroom van mensen uit Brussel die op zoek zijn naar betaalbare woningen langs een vlotte spoorverbinding.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de

0: Dijkmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Vanmiddag en vanavond zonnig met wat stapelwolken, maar droog 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui 26 graden. Woensdag hetzelfde weer 25 graden. En ook donderdag en daarna hetzelfde weerbeeld, maar het wordt wel warmer vanaf het weekend.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Als jullie is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Vandaag start in Eeklo een proefproject aan een van de drukste kruispunten van de stad. Het kruispunt van de Oostveldstraat en de Stationsstraat wordt heringericht tot een punt met 3 in plaats van 4 rijvakken. En er zijn ook plannen om het fietspad langs de N9 ter hoogte van het station veiliger te maken. De politiezone Meetjesland Centrum heeft een eigen rollentestbank aangekocht om beter te controleren of elektrische tweewielers voldoen aan de wettelijke normen. De testbank, die €21.700 heeft gekost, controleert elektrische steps, e-bikes en fatbikes. Afgelopen weekend zijn de Adriaan Brouwer bierfeesten in Oudenaarde stilgelegd, net voor het optreden van de hoofdact Meteor. Door de aangekondigde onweersbuien vonden de stad en de organisatie het niet veilig genoeg om het evenement verder te laten doorgaan. Na de steekpartij van vorige week aan het station van Sint-Niklaas zijn ondertussen 4 minderjarigen opgepakt. Eerder waren al 2 minderjarige verdachten opgepakt en bij de steekpartij raakten een 18-jarige en een 16-jarige gewond. En de vermoedelijke daders die zijn allemaal afkomstig uit Antwerpen. De extra veiligheidsmaatregelen die Wetteren had genomen aan het openluchtzwembad De Warande blijven behouden tot midden deze week. Daarna volgt een evaluatie. De maatregelen die kwamen er na een vechtpartij waarbij de politie 2 keer moest tussenkomen. Denderleeuw is de snelst groeiende gemeente van onze provincie Oost-Vlaanderen. Sinds het jaar 2001 steeg het inwonersaantal er met bijna 24%, volgens cijfers van de Europese Commissie. De groei die komt er vooral door de instroom van mensen uit Brussel die op zoek zijn naar betaalbare woningen langs een vlotte spoorverbinding.
1: De hele dag door. Dit is Radioactief. Actief. Actief.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant De Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaipoort.nl.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Relatie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief. Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: In het Noord-Duitse Stade zijn 5 mensen omgekomen bij een schietpartij. Volgens de eerste berichten op RTL vonden de feiten plaats in een jeugdinstelling. De politie heeft de hele omgeving afgesloten voor onderzoek. Er is intussen 1 verdachte opgepakt, maar over het motief of de exacte omstandigheden is niets bekend. Zowat de helft van de Vlaamse leerkrachten is gewonnen voor een kortere zomervakantie, net zoals in het Franstalig onderwijs, blijkt uit een grote bevraging van de Artevelde Hogeschool. De overgrote meerderheid van de voorstanders wil die geschrapte vakantiedagen doorschuiven naar de herfst- of krokusvakantie. Net iets minder dan de helft houdt liever vast aan de huidige regeling. De psychiatrische afdeling van ZAS Vincentius Antwerpen heeft een therapeutische tuin van 2000 vierkante meter geopend. Patiënten kunnen er terecht voor rust, natuurbeleving en therapeutische activiteiten. ZAS en het agentschap Natuur en Bos investeerden samen zo'n 87.000 euro in dit toch wel zeer vreemde project. De Rode Duivels hebben van alle landen op het WK voetbal het vaakst naar de goal geschoten tijdens de groepsfases. De Wereldvoetbalbond FIFA telde 73 doelpogingen. Enkel Turkije kwam met 70 doelpogingen in de buurt van de Duivels. 6 van onze pogingen zorgden voor een doelpunt. Dat is 8%, maar 3 landen deden het slechter. In Sydney, Australië, zetten ze vanaf overmorgen drones in om zwemmers te beschermen tegen haaien. Die drones vliegen over het water en sturen een alarmsignaal uit als ze een haai zien. Er gebeurden daar dit jaar al opvallend veel aanvallen. Een jongen van 12 overleefde dat niet. Een vrouw van 34 verloor onlangs nog een arm. De weersverwachting deze namiddag droog en zonnig met hoge stapelwolken, 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en is er kans op een lokale bui, ook dan 26 graden.
0: Dit is Radio Actief, de grootste hits en de beste classics.

0: zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: In het Noord-Duitse Stade zijn 5 mensen omgekomen bij een schietpartij. Volgens de eerste berichten op RTL vonden de feiten plaats in een jeugdinstelling. De politie heeft de hele omgeving afgesloten voor onderzoek. Er is intussen 1 verdachte opgepakt, maar over het motief of de exacte omstandigheden is niets bekend. Zowat de helft van de Vlaamse leerkrachten is gewonnen voor een kortere zomervakantie, net zoals in het Franstalig onderwijs, blijkt uit een grote bevraging van de Artevelde Hogeschool. De overgrote meerderheid van de voorstanders wil die geschrapte vakantiedagen doorschuiven naar de herfst- of krokusvakantie. Net iets minder dan de helft houdt liever vast aan de huidige regeling. De psychiatrische afdeling van ZAS Vincentius Antwerpen heeft een therapeutische tuin van 2000 vierkante meter geopend. Patiënten kunnen er terecht voor rust, natuurbeleving en therapeutische activiteiten. ZAS en het agentschap Natuur en Bos investeerden samen zo'n 87.000 euro in dit toch wel zeer vreemde project. De Rode Duivels hebben van alle landen op het WK voetbal het vaakst naar de goal geschoten tijdens de groepsfases. De Wereldvoetbalbond FIFA telde 73 doelpogingen. Enkel Turkije kwam met 70 doelpogingen in de buurt van de Duivels. 6 van onze pogingen zorgden voor een doelpunt. Dat is 8%, maar 3 landen deden het slechter. In Sydney, Australië, zetten ze vanaf overmorgen drones in om zwemmers te beschermen tegen haaien. Die drones vliegen over het water en sturen een alarmsignaal uit als ze een haai zien. Er gebeurden daar dit jaar al opvallend veel aanvallen. Een jongen van 12 overleefde dat niet. Een vrouw van 34 verloor onlangs nog een arm. De weersverwachting deze namiddag droog en zonnig met hoge stapelwolken, 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en is er kans op een lokale bui, ook dan 26 graden.
0: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Vandaag krijgen we een mix van zon- en wolkenvelden, maar het blijft overal droog. De temperaturen die liggen tussen de 23 en 27 graden, met aan de kust rond 20 à 21 graden. De wind die waait zwak tot matig uit westelijke richtingen. Vanavond en vannacht wordt het dan helder tot licht bewolkt en later schuift hogere bewolking binnen. De minima die dalen naar 13 tot 17 graden. Morgen dinsdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog, al kan een lokaal buitje ontstaan. Maxima krijgen we rond 22 graden aan zee en 25 graden in het binnenland en tot 28 graden in het uiterste zuiden.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-Terbeke.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen is het wegdek beschadigd door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het zijn vooral oude betonnen wegen en fietspaden die door de warmte omhoog komen. Wegen en Verkeer bereidt zich voor op toekomstige hittegolven. De meeste beschadigingen werden vorige week al wel aangepakt. De dodentol in het Duitse Staden kan nog oplopen, zegt de politie. Vanmiddag zou er geschoten zijn in een jeugdzorginstelling waar ook moeders met kinderen verbleven. Daarbij zouden 5 volwassenen zijn omgekomen. Er vielen ook verschillende gewonden. De slachtoffers zouden zich nog in het gebouw bevinden. De politie pakte 2 verdachten op. Er wordt al de hele dag gestaakt in alle gevangenissen in ons land, tot morgenochtend 6 uur. Het gaat om een conflict in de Franstalige gevangenissen. Het personeel daar zou verschillende keren om maatregelen hebben gevraagd tegen de overbevolking en agressieproblemen, maar er verandert helemaal niks. De gevangenissen draaien op minimumbezetting. Céline Hermans heeft voor het eerst opgetreden na het overlijden van haar moeder, Margriet. De zangeres koos begin deze maand voor euthanasie na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Ze stonden regelmatig samen op het podium. Margriet Hermans werd 72. De Italiaan Enzo Maresca wordt de nieuwe trainer van Manchester City. Hij tekent een contract tot juni 2029 en volgt daarmee de Spanjaard Pep Guardiola op. Die kondigde onlangs zijn vertrek aan na een succesvolle periode van 10 jaar. Hij won met zijn ploeg 6 landstitels en de Champions League in 2023. Maresca was ook voor 1 jaar de assistent van Guardiola. Droog en zonnig, 27 graden, vanavond en vannacht helder, licht bewolkt 17 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk regen 26 graden. En woensdag en donderdag koelt het af 22 graden met hier en daar een bui. Maar de dagen daarna opnieuw meer zon en alweer warmer.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.

0: hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Vandaag start in Eeklo een proefproject aan een van de drukste kruispunten van de stad. Het kruispunt van de Oostveldstraat en de Stationsstraat wordt heringericht tot een punt met 3 in plaats van 4 rijvakken. En er zijn ook plannen om het fietspad langs de N9 ter hoogte van het station veiliger te maken. De politiezone Meetjesland Centrum heeft een eigen rollentestbank aangekocht om beter te controleren of elektrische tweewielers voldoen aan de wettelijke normen. De testbank, die €21.700 heeft gekost, controleert elektrische steps, e-bikes en fatbikes. Afgelopen weekend zijn de Adriaan Brouwer bierfeesten in Oudenaarde stilgelegd, net voor het optreden van de hoofdact Meteor. Door de aangekondigde onweersbuien vonden de stad en de organisatie het niet veilig genoeg om het evenement verder te laten doorgaan. Na de steekpartij van vorige week aan het station van Sint-Niklaas zijn ondertussen 4 minderjarigen opgepakt. Eerder waren al 2 minderjarige verdachten opgepakt en bij de steekpartij raakte een 18-jarige en een 16-jarige gewond. En de vermoedelijke daders die zijn allemaal afkomstig uit Antwerpen. De extra veiligheidsmaatregelen die Wetteren had genomen aan het openluchtzwembad De Warande blijven behouden tot midden deze week. Daarna volgt een evaluatie. De maatregelen die kwamen er na een vechtpartij waarbij de politie 2 keer moest tussenkomen. Denderleeuw is de snelst groeiende gemeente van onze provincie Oost-Vlaanderen. Sinds het jaar 2001 steeg het inwonersaantal er met bijna 24%, volgens cijfers van de Europese Commissie. De groei die komt er vooral door de instroom van mensen uit Brussel die op zoek zijn naar betaalbare woningen langs een vlotte spoorverbinding.
0: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.